As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Ben ik met meneer Kali Knoetsen praten, alsjeblieft?
1: Ja, dat is hij wat praat.
0: Morgen, meneer Knoetsen, dat is Brand Roei, zo van het Zondagcourant. Gaat het goed?
1: Goed, dank u zelf.
0: Nee, baie goed, dank u. Ach, meneer Knoetsen, ik heb het opdracht om net zo een korte menselijke story te doen over die voorval naar die aantal betaal, je weet.
1: Weet je lang genoeg gehad van die dingen? Je niet geleerd zien aan te staan niet.
0: Ja, maar ons wil net graag een opvolg doen daar waar je verstaan. In verband met die voorvallen zo aan. Kan je niet voor ons zeggen, min of meer wat daar gebeurt, alsjeblieft toch? Ons zal niet voor je een zwak lucht stellen, nee. Ons wil die ding net helemaal objectief een soort van rapporteren.
1: Nee, oké, goed. Ik denk dat ik voor mij zeg ook maar nou zeggen, want ik heb nog gezwegen. Om daar die dukslachter te beschermen, zo aan vrij dorpje. Maar ik denk, ik wil mijn zee ook maar nou zee, je weet.
0: Vertel net van mij, wat heeft gebeurd daar?
1: Nee, die hele ding werkt zo. Je weet, ons gekomen prachtige aan, de fantastische aan.
0: Heb jij bij je gedrink?
1: Nee, ik heb wijn gedrink.
0: Wat heb je gedrink?
1: Wijn, ik weet niet. Zeker helemaal een Kaapse wijn. Ik kan niet zeggen wat het was, niet.
0: Ja.
1: Maar in elk geval, we gaan zo hier kant toe dan, daar die kant toe. En,
0: wat bedoel je, hier kant toe, heb je het al beklei?
1: Nee, ons is niet beklei. Nee. Ons is toen binnen in die dinges geweest. In die taal, dan gaan praat die ons zuster, dan zingen een paar van die maliekjes van om en zo aan. En toen is ons de hele maat klaar en ons gaan toe uit. Nou ja, ik het samen met Leon Grabisch vertellen en zo aan.
0: Ja.
1: En toen is ons nou terug naar die, Meneer, wat is je naam?
0: Brand, Roe, Rappel. Ja.
1: Ik geef om als ik veel brand zei niet.
0: Nee, zeg van mij brand, alsjeblieft.
1: Ja, zeg van mij zomaar Kali, hoor.
0: Baie dank u.
1: En toen gaan we terug naar de gezeld. En toen, een van die blokmannen, die groeide, was mijn extra nummer, maar je schreef je zo, ik zei niet, nee.
0: Ja.
1: Ik zal het in een baie moeilijk.
0: Ik zal het in een opvoedkundige.
1: En toen jij een dak, je weet. Ik zit hier voor, ik sta en ik drink mijn wijn, ik sta dus met mijn glas in mijn hand en we staan daar.
0: Maar zit u al gekletterd in daar die tijd?
1: Nee, ik was niet gekletterd, man. Luister op jou, ik zeg voor jou die story. Jij hebt voor mij te zeggen wat het gaat niet worden.
0: Ja, het jammer, meneer Koetsen.
1: Alright, anders dan kan je gaan, dan zul je telefoneer.
0: Oké, ik sta niet weer, nee, ja.
1: Nou, right, toen sta ik daar en die een dik bus zegt van mij daar zo. Ik zie, jij zeep nog niet eens bij op mijn baan toe. Man, en ik hoe moest je daar van die man? En ik weet maar dat ik niet gedrink daar zo
0: niet. Maar heb je niet bij je gedrink toen niet?
1: Waar?
0: Daar, op dat stadium.
1: Maar ik wil niet hoe zeg je meent in history gaan. Want daar is iets van niet verleden, man. Dit is zomaar nonsens. Maar op dat stadium heb ik me weinig gedrink wat daar betreft. Maar in elk geval, toen vat ik je man sowieso op zijn arm en ik trek hem zo nader en ik fluister zo zijn oor. Ik wil niet elke moet horen dat ik voor hem zei niet, je weet.
0: Maar wat heeft hij voor hem gezegd?
1: Maar ik zei het voor mijn luister is zo joh. Of zoiets, misschien niet zo vreselijk vloekje, maar ik zei voor mijn luister. Daar is history, dat is iets wat voorbij is.
0: Ja.
1: Jij zei het nooit in mijn leven weer van mij niet.
0: Heeft hij dat vloekwoord gebruikt in zijn oor?
1: Ja, ik heb misschien voor hem gezegd. Ja, ik kan niet onthouden niet.
0: Nou kan ik jou kwartier dat je zo gevloek hebt?
1: Jij kan niet zeggen dat ik... ...gezegd in die courant niet.
0: Oké, moet ik dat niet zeggen niet?
1: Nee, jij zei, je kan een kruisje dan maken of...
0: Maar jij was niet dronk niet, nee?
1: Nee. Kijk maar, als ik je story zo kan vertellen, dan kun je maar jezelf rekenen. Luister meneer, hoe lang werk je al bij de courant?
0: Nee, ik werk redelijk lang, maar ga maar aan, Kali. Ik is jammer, ik moet net die feiten krijgen.
1: Ja, maar jij is geen feiten, maar jij praat wat bij kan, man.
0: Nee, ik wil net graag die waarheid weten. Ik wil jou ook beschermen in die proces, je ziet.
1: Jij beter.
0: Ja, en toen?
1: Jij beter. Nou ja, toen grijp hier aan de dik vent van die andere kant, een van die boetjes, hij slachters, jij weet.
0: Ja.
1: Hij grijpt mij toe hier mijn massage. Als je niet weet dat een massage is, mijn snor.
0: Ja.
1: Hij grijpt mij zo, hij trekt het zo af, je weet. En toen, kijk, toen strip mijn weet en ik slaat.
0: Ja.
1: En ik tref hem, maar ongelukkig spat die hele oog, slijn oog, soms zo van boven naar onder opgespat. Maar hij heeft mij nooit raak geslaan in om één. Ik had geen merken, ik had geen slijn. Zijn hele lip was opgeheven en zijn oog was stuk.
0: Maar hij zei, je kon hem niet plat slaan, nie. Ik had met hem gepraat. Dat is waar onze historie wil maken. Want hij zei, jouw box daar is voorbij. En dat is maar goed zo.
1: Ach nee, maar kijk, zei van mijn actie, zei. Als je hem omslaat en hij leeg anders erom gaat, dan lijkt of hij nog staan. Want hij is helemaal rond. Je kan niet zien waar zijn boven en zijn onder niet.
0: Ja, maar Kali...
1: Maar ik wil net dit voor jou zeggen. Je weet, hij praat zich eens rood. nog goed is met mij. Dat 10 ouders moet hom vasthou, maar nie vergeet dat die 20 my vasgehou het, jy weet.
0: Daar is nou al in die verlede gesê dat jy geneig is om moeilikheid te maak op sulke funksies.
1: Nee, maar joh, my skit het vry aan dieselfde probleem gehad. Ouders dat ons boksers probeer dom mense maak en so aan. En dit is sommer nou, en dit is nou net, ek het vermoeg vir die.
0: Is jy van plan om op te volg? Om terug te gaan naar jullie blokman, Johnny is zijn naam?
1: Man, lijk je zus, ja, ik is niet lis om nou verder een veel story te maken om er niet te zeggen. Maar ik is lis om hier mijn kaart te lopen. Aangeval, ik is op pad van Gola toe. En dan ga ik weer naar bij hem stop. Daarna vond ik het mooiste. Kom ik en ik ga naar om je hoek, want niemand ons zien niet. Ons zien niks aan, maar ze slaan ze elkaar. Schat ons die blad, die mensen maar kijken hoe lijk ons gezicht en goed is.
0: Ja.
1: Maar daar kan misschien vlees op chop en kap en keer gaan. Maar boks kan hy nie.
0: Nee, maar ons sê baie dankie vir die story. Wat was die radiopersoonlikheid se aandeel? Het hy betrokke geraak?
1: Nee, die... Weet ek jou so sê, Leon is een groot maat van my, jy weet. Maar hy sê, hy het niks gesê nie. Nou wonder ek waar het hy was. Want toe my hangertjie afval en my juweliere val af, my goedekies, toe is hy die ou wat hulle optel. En hy sê, hier is lokalie. Ek jou vertel, Leon Schuster probeer nog een ster, want ek is lankal al.
2: Luister FM

0: genaamd en neem elkaar lief. Vanavond om kruipiek je lief. Wees samen met mij impulsief.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

langs mijn glaas op die bar. De serveet met jouw naam in een zoen. Jij zei, kom een pikkie nader, kom eens even een pikkie nader, kom ik zeggen hoe kom ik van jou uit.

was ijzer in die kop. Jouw handen in jouw hoed. Jouw jas tot boven geknoopt. Jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet. De beloftes van jouw omdraai.

jou in eensam zondag, voor my deur kom weg. Sou ek jou een klap weg, dier die lach of met die lang pad, na somer visie jong, waar

sabra, zou ik dat zijn? En jij vraagt mij voor ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mis erin in die ogen, kleef jij aan mij.

0: sal de brand. En die warm van jouw woorden, fontein van mijn gemoed.
1: Luister FM.
2: Astropijn Tebeg gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom keier saam met ons op saterdag die 27ste juni van 8 uur die ochend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelcentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdag aanbiedings en met enige aankoop krijg je gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astropijn specialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en bezigheid. Astropijn Tebeg gaan. Kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
3: Astro Paint. Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.

terwijl die stad nog slaapt. Ik laat die torens achter mij, zuidwaarts naar die kaap. Door die vaaldriehoekse nevels, Bloemfontein voorbij. Dan draai ik rechts bij Koelsberg, om naar Beaufort West te rijden. Door die ver verlaten vlaktes, zo zie zon al hoer klim. Na bij Lengsburg in die hitte, wordt die pad een hersenschim. En op die radio zei die veerman, het zal koud worden in nacht. Die verspreide donderbuien, wordt door die hele land verwacht.

Eindelijk uit die donker doen daar lichten voor mij op. Dus die hugenoten tonnel en mijn hart begint weer klop. Ik is veilig in die tonnel, ik parkeer daar en ik wacht. Dat die storm maar zelf uitwoedt tegen beton en tegen die nacht.

0: Because both mom met my nanas. Net voor het Johan het het plezier sê vir ons Vlieghoog en Bobby van Jaarsveld met een boerding. Tijd so 4 minuten voor en amper tijd vir die 1 uur nies. Boodskapie van Dion, kom ons hoor wat sê hy.
1: Etienne Dion Gerwer, die deegdoring van de Svetsch.
0: Die deegdoring van
1: de Svetsch. Etienne, ek wil net sê goeiemorgen. Baie dankie vir jou program. Luister graag na die recepte. Self lekker baie bezig vir ochend. Hartelijk rond die met die siabata en cookies en chop cookies. En hy soet cookies, maar nou ja, maar lekker program, luister graag hoor, sterkte en mooi dag.
0: Daar sê baie dankie Dion, die deegdoring van Dispatch, ek hou van hy naam, ek hou van.
1: Hoor, sterkte en mooi dag.
0: Daar sê baie dankie Dion, die deegdoring van Dispatch, ek hou van hy naam, ek hou van hom.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Die volle evangeliekerk aan Bega dramaspan bied met trots aan God van liefde. Een inspirerende toneelstuk oor hoe ons die liefde van God aan mekaar kan betoon in ons dagelikse lewe. Kom geniet hierdie besonderse produksie op vrijdag die 26ste juni om 6 uur. Toegang is heeltemal gratis. Daar sal ook heerlike verversings en warm drinkgoed te koop wees. Alles vind plaas by VEKK Bega op die hoek van Richie en Van der Stelstraat. Luister FM staai die geleentheid regstreeks uit vanaf die kerk en luisteraars kan ook uitsien na een speciale verskyning deur Etienne Kalitz van Luister FM wat deel vorm van die toneelstukse rolverdeling. Vir enige navraag kontak vir Gideon by 084-607-5393. Moenie hierdie inspirerende geleentheid misloop nie, ons sien jou daar.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat de wens van Shine & Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shine & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: Volg ons op Facebook en Luister FM.
5: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
6: Verlief op jou as die sonsak, op jou plaas toe.
5: Jy's die eerste koue bier, na lang dag by die werk.
6: Draak

0: Johannes Kerkorrel, liefde, Zaan Sonnek is by jou en Twisted Sister, I Wanna Rock. Was jy weer rock, jy is op die rechte plek, want het is een donderdag op die Big Nick Drive.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Yes, het tijd vir jou top pick en eens trots geborg deur Pops Auto Shop Walmer. Voel dit of jou voertuig nie meer presteer, soos het moet nie of brand die engine waarschuwingsliggie op jou dashboard. Dan is het tijd om bij Pops Auto Shop in te draai. Voor een beperkte tijd biedt Pops Auto Shop een gratis diagnostische toets aan op jouw voertuig. Heeltemal verniet. Hulle doen een volledige diagnostische skandering en geef vir jou een volledige verslag voor jou motorse gezondheid. Moet nie die waarschuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Hierdie aanbod is geldig tot 30 juni. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostische toets vandag nog. Het is tijd voor ons om te gesels. Vandaagse topic, ek het gesien in die nuus gister, was het eergister, sommige so'n story uit Kaapstad. Daar is een school in Kaapstad wat gevra het in een brief of een boodskap aan al die ouders, as jy jou kinders kom aflaai in die ochend, asseblief, moet nie in jou pyjamas wees nie, lyk netjies ten minste, trek ander klere aan, moet nie in jou pyjamas daar aankom nie. So, dit is heel interessant. Hulle kan seker nie jou forceer die malle vraag toe noem, asseblief, ouers, nie in jou pyjamas nie. Maar hoe voel jy oor pyjamas dra buiten die huis? Nou nie as jy gaan slaap nie. Natuurlijk, pyjamas is nou maar slaapklere by die huis. Hoe voel jy oor pyjamas dra buiten die huis? En waar het jy al pyjamas aangehaad? Nou nie by die huis nie, ergens anders. 082-333-667. Dit is vandag se topic, ons praat pyjamas. Hoe voel jy oor pyjamas dra as jy nie by die huis is nie? En waar het jy al gedra buiten nou die huis, waar het nou eindelijk nie bedoel is om vir te wees nie? Jy weet? Praat saam. Ons plaat pyjamas, PJ's, 082-333-667.

commitment staan op wisselspoor. Het is een liefde maken en moed verloor sy hart. En ek is seker het is sonne, maar ek kan nie help nie. Dis die vloek van die gitaar. Woke up this morning en die Here weet die tyd

plassen en die nameplijnse duinen. In die winter kort jij zomer, in een erf zoek jij die bomen groen.

0: Hoor gewee, ik smaak hoe duk stukken, ik heet die meer woorden niet. Om alles op te som, wil ik jou net wijs. Ik smaak hoe stukken, kom ons raak gekuis, are you wise?
1: Ja, want daar wil jij hier die kant gelopen hebt? Yes. Nou draai voor mij lekker om en dan loop je weer aan de kant toe. Great. Bye.

0: Als je mij nou kon zien.
1: Nee, ik kon niet zien, ik verstaan het
0: niet. Ja, sorry, ik wil ons nou een beetje opvangen, Jobby.
1: Wat gaat die aan? Kijk wat zei Nico Mathieu daar van Dumpische Wereld af, daar in Groenbos is, die voorstad van Port Elizabeth. Hij zei na de Ronnekop en Konrad, lekker bezig met de boys night bij Dumpies. Oeh, gevaarlijk.
0: Ja.
1: Hij zei, speel voor ons een lekker song. Ik ga jullie stemmen mis. Maar sterkte voor en toe. Nou jou, Konrad, sterkte veel voor en toe. Dank je, Nico. Stuur ze me groeten aan voor al die mannen daar bij Dumpische boys night, mijn maat. Geniet om, nee.
0: Lekker, man.
1: Ons gaf jullie een lekker liedje stuur, hoor.
0: Geniet om.
1: Ja, vat vast. Eina.
0: Je weet, sê, wees gegroet en groete. Wil net weer eens, baie dankie sê vir alles wat gedoen het met Weile Ewens se troue en begrafnis daai tyd. Jou musiek trivia aande was uit die boonste rakke. Laat dit met jou en jou gesin goed gaan. Baie dankie, Yvette. Dankie, Yvette.
1: Jelmer Ulof sê, na en kon dat sterkte voor en toe. Ek dink aan jou, Jelmer en Nico.
0: Ja, sy is ook duif.
1: Sy sê, ja, ons luister, moet niks verder uitbring nie. Oeh, hier kom het nou... Ons was lekker stout, sê die hand.
0: Dis die broekspijp ding wat ek van gepraat het.
1: Vertel alles. Sommige moet die stem moet, vertel. Ons wil hoor. Ek wil hoor.
0: Hier is Priscilla sê, hy Konrad, ai, hoe gaan ons jou mis die boodskappe wat jy altyd gebring het, wat mense opgebeur het, wat down was. Ek included, wil baie dankie sê, voorspoed en alles wat jy gaan doen en mag. Jy en jou familie se pad voor en toe net gebles wees en mag God altyd by julle wees. Baie, baie dankie Priscilla.
1: Amen en daaien.
0: Nou kyk, ek gaan nog steeds probeer om op 'n Sondag hier vir Gertjie in te stuur, in boodskap in te stuur, want streaming is my voorland. Luister FM sal weer galm in my adelaarskap, daai kant Rico, en in my huis altyd. Verstaan, hy sal altyd weer galm.
1: Ons sal vir hom luister.
0: Nee, ek gaat vir hom luister.
1: Elise Barnard, goeienaand, sy is een pastoor vir al jou mooi program donderdag aande. Mag pastoor en die gesin baie gelukkig wees, daar waar jy gaan. God seën julle. Veilig reis, mooi aand, Elise Barnard.
0: Dankie Elise, ja, dit voel letterlik of ek emigreer, want dit is bitterver. Maar so, ons vat hom vas. Baie dankie vir die boodskap.
1: Het jy het wel die Priscilla gelees al?
0: Ja.
1: Ek het toch geskrik, ook toch is Engels, dat die wacht, hoe moet jy voorbij? My Engels is klaar vir die aand. Dus morgen eerst vrijdag kan ik een beetje bellen van morgen. Goeienaand om Johan Lombard.
0: Hallo my oom.
1: Hoe gaan het met oom vanavond? Hy sê naand Konrad en Rico, dankie vir julle toewijding. Konrad, al kan jy en jou gesin nie altyd die pad duidelik sien nie. Vertrou sy plan.
0: Ja.
1: Onthou 2 Korintiërs 5 vers 7, walk by faith and not by sight.
0: Amen.
1: Ons gaan julle mis, oom Johan en Tannie Leen. Sê ook vir haar baie geluk. Met haar 70ste verjaardag.
0: Hey!
1: Eita!
0: Danny Leen, baie geluk 70!
1: Lekker verjaar, vrik!
0: Ons gaat vir haar is een lekker verjaar speel. Hier is een boodskap wat sê, van Woester Davie. Baie Konrad, ons gaan mekaar verseker sien, soos hy beloof het. Nou ja, wat jy moet doen is die volgende song. Koop vir jou een bakkie van Robbie Wessels. Vaarwel Konrad. Nou ek sien, hy is klaar gespeel. So as jy een liedjie wil hee, en ons het hom, en hy pas nou in en alles lekker opgebeur, dan stuur so 2 of 3. Net al is al 1 gespeel. Maar ek is bly, want ek doen nie een bakkie nie. Ek doen al heilig, so hond eet het een bakkie uit.
1: Ek het geen weet, jy gaan het sê.
0: Ja, kan nie, jy weet maar so gaan het.
1: Ek het nou amper alles al versit. Ons eie Wanda.
0: Hallo, Wanda.
1: Sy sê, naam Konrad en Rico, geniet die laaste uitsending. Ons harte is maar seer. Maar Konrad, Sandra en Kiets, God het groter planne met julle. Jyl is ons lief, ek lees my ding is. Ja, jyl ons lief, jyl Wanda, Johannes en jylle gesin.
0: Okay.
1: Wanda, what's going on, Wanda? Why are you thinking like that?
0: Sy sê, God het groter planne met jylle,
1: ja.
0: Ons is lief vir jylle.
1: Ja.
0: Ja, so Wanda, ons is baie lief vir jylle allemaal. So, ek het gaan sit, Rico, en ek het gaan praat met die Here. En vir hom gesê, Here, alles gaan, die kerk is nou, begin dan nou net, vlamvat, dis 2.5 jaar.
1: Ja.
0: En die antwoord wat ek gekry het is die volgende, ek het vir jou net gesê om te plant, ek Eina. Het nie vir jou gesê om verder te gaan nie.
1: Eina.
0: En toe ek daardie kry, daardie boodskap in my gees kry, Rico, toe was ek gewees, dit is waarheid, nummer 1, nummer 2, dit is hard, maar toe, ek moet gehoor gee, ek moet luister, want hy net gesê, gaan plant. Pastoor Jaika het gesê, wie is daar om te gaan, en ek het my hand opgesteek, en ek moes net gaan plant. Ek moes nie verder gaan nie. En dis ook om, hy is gestablish, hy is mooi sy wortels geskiet, nou is het tyd vir ons om te gaan. die seisoen is klaar.
1: En dan met die blom waar jy geplant is, reg?
0: Ja, so ons het geblom, ons het ongelooflike mense ontmoet in hierdie 2,5 jaar daar. SPI Revival Center, joh, daar is een deel van my wat sal achterbly altyd daar, en daar is een deel van hom wat sal met my gaan, waar ek ook mag gaan. Dit was my begin in die ministry.
1: Kon daar nie nou begin nie, maar het is nog eers 7 uur, nog heel dan 9 uur toe, man.
0: Joch, is nou eerst 10 voor sy ei.
1: Jy is nog lang om te gaan, man.
0: So ja, daar was die begin van die Here se pad met my, in die bediening, en ek glo dat hy nou iets het wat ek moet gaan sê, right, dit is nou level 2. Ons is nou klaar met level 1, jy hom klaar, nou gaan ons level 2. Want hy stuur vir ons deur. Alhoewel ek op een stadium gedink het, ons is by level 15. Want ja, maar ons was geseend gewees met ongelooflike mense. Jo, Rico, jylle allemaal, ons is regtig geseend met ongelooflike mense. En die Here was net goed vir ons.
1: Ou Konrad, ek kyk jy nou so, en ek dink vir myself, een bediening is nie een naloop, is een marathon.
0: Tjo, dit is.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: dis got a long way to go.
0: Ja.
1: Goeienaand, Morne. Hy sê, goeienaand, Konrad en Rico. Baie welkom in ons huis op die koue donderdag aand. Baie dankie vir die tye wat julle ons so vermaak het met julle pykmusiek. Gaan julle op die donderdag aand mis. Konrad, sterkte met jou nuwe gemeente. En mag die Here met jou en jou familie wees. Donderdag aand gaan nie meer dieselfde sonder julle wees nie. Ry veilig huis toe en wees versigtig, Morne van Agua Park.
0: Morne, dankie. Ek waardeer dit regtig baie. Ja, dit is, die vorige keer wat ek so half hartseer was hier binnen, Rico, het ek een sabbatical gevat, het ek net een breek gevat, en dis toe ons net begin het by Pier Revival Center, toe sê ek, sjoe, ek moet nou eers alles begin inpas. En so, ek denk so 8 maanden later, toe sê ons, right, hier is ons nou weer reg, toe gaan ons weer aan, en daar so het gekom, buiten die ruite, en Rico het som gekom, en alles so. Maar ons het vir die luister ons een lekker verrassing vanavond, Rico.
1: Maar voordat die verrassing
0: geef. Nee, ons gaan nog geen verrassing geef.
1: Nee, maar voordat dit geef, ek iets in my kop gehad, vanaf, luister, alles, voordat uitwaai, die kemers nou vir my. Die blinde van allemaal praat, en die blij praat van Peer Revival Center, en die praat van dit en jou mense, en dit en daai, maar ek wil net vir jou ook dankie sê, dat die vir ons een goeie leier was. En dankie dat die vir ons een voorbeeld was. En dankie dat jy nog steeds vir ons een voorbeeld gewees. As jy inskakel op 'n sonoggend vir ons ietsie stuur, en jy het gelijk dier voorbeeld, en ons waardeer dit. Dit is so my naam is amal. Ek weet nie wie is amal, maar my naam is amal. So yes.
0: Alright, kom sy luister muziek.
2: Makoti Down Products is een familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en een stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvies, kussings en baie mooi diersame linne van bijvoorbeeld Egyptiese katoen van een hoë standaard. Ons kan ook duvies hermaak of skoonmaak en werk landswyd. Die donsvulsels dra een levenslange waarborg en mense met allergieën kan al ons producte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: Afrikaans is Boobaas.
4: Op Luister FM.
5: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

jy oud of is jy jonk, nuchter of drank, van kleins af al geleer om op een stage te prank. Is jy wit of is jy zwart, bruin of rooi, en een hoed of in een jas jou beste baadje getooi.

heb je al gezegd, dat ik voor jou wil gek. Het heb je al verteld, ik smeer eens in je pel. Hoe kom je gezegd, die rokken te gaan leggen? En hoe kom je vertel, is je jammer tussen het alliteriaal?

Luister FM, goeienaand, die tyd is nou so 9:03 en jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge, natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 en ja, jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za en jy weet, as ou Pere sou vir ons singe ding, dan is dit natuurlik Donderdag Dinge en ons gaan lekker keier vanavond, ons het een hele vol program vanavond met lekker muziek en lekker speletjies wat ons gaan speel, maar eers, dit was maar vanavond een rove ene om hierdie atelier in te loop, het was verskrikkelijk stil hier gewees vanavond, en ja, ek wil net vir Konrad en vir Rico sê, baie dankie julle vir amper een jaar en een half se donderdag, wat ek hier in die kantore instap, en hoor ek julle twee hier in die atelier, is een gelag, en een gegil, en een grapies gemakerij, en een geselserij, en somme net een lawe uitbindigheid, dit was vir my lekker gewees, en baie dankie julle, en ja, julle het maar rofgemaak vir mens vanavond, nee? So, voor ons aangaan met vanavond, hierdie ene is vir julle twee.

Lekker Jim Reeves sommerkie daar so, adios amigo. Nou ja, dit is donderdag dinge, so wat kan jy van vanaand se program verwag?

plek. Oos de van die berg, waar ek moes kan herinneringe maak. Al het ek skaars die geld om rond te staan. So geen

als niemand jou bemint. Als niemand jou ooit raakt nie, kan niemand trouw verzin nie. Kan niemand jou verzaak.

luisteren verbanden, plakken fix ons alles wonden. Met antibiotica maak ons alles recht. Ons gooit dittelen in water en ons smeed aan alle kiemen. Vitamin B-complex hoort ons uit voor na.

Want ik denk het was zo kwart voor elf, toen ik weer in mijn hart gaan delf. En zien je is niet meer daar, niet eens vervangen. Ik terug bij die beginstreep, op een blaasmeisje verlief. Lieve Jezus, ik vraag mooi, help mij alsjeblieft. Daar is nog tranen in mijn handen, nog schade in mijn landen.

venster op zoet wat lemoen. Droom ik saans van jou, als die wind waai in het reen. Al verdrink ik in jou skreefies oor jou zachtste, zachtste soenen. En dan wonder ik, want hoe is jij heen? En droom ik hoe ik luister, als jij zachtjes van mij fluister. Kom ik plak een pleister op jou hart.

Gelukkig niet bij jou, niet maar bij mij. Ik terug bij die beginstreep, op een plaats mij zie verliefd. Lieve Jezus, ik vraag mooi, help mij alsjeblieft. Er is nog tranen in mijn handen, nog schade in mijn landen.

op een trein naar die dag. Weerloze, weerloze mensen, op reis van perron naar perron. In een middernachtland zonder grenzen.

ik het vastgehouden, ja. Toen jij wou gaan en ik moest lachen. Aan die huis wat ik ken jij nog samen zou bouwen. Toen jij wou vallen, toen blij ik staan. Ik heb geblij toen jij wou gaan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.